Morom-morom Reggie's Pinky van Nazareth. Ek verspreid mijn liefde aan mijn familie en toekomstig mijn ma van Zila. Mijn broer Tom en mijn zuster Stacy. Ik luister van signing the register from 2008-1-2 van DSTV en Reggie. Ik dank je voor die geziende muziek om deze jaren. En wil ik ook net zeggen van mijn leidsuster Elise, wat ons in april verloren. Ik play op mijn mind, zuster. Ja,